0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht. Goeienacht.

kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
2: Jouw gouden radio.
0: Het is 4 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht. Goeienacht.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
3: Radio.
1: Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfwege die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem. En voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Moortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
3: Proef nu onze heerlijke asperges.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Yeshil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Altijd de beste oldies en nog veel meer.
9: Radio Zoom Gold, oldies

Goh, ja, we zijn hevig aan het stalken vanmorgen. Nu on a B-video van Bay City Rollers. We hadden ook al I Will Follow Him van Little Peggy Marsh. En de Spinners, die zaten daar tussen. Goedemorgen en welkom. Wat zullen we doen vandaag? Maandag 25 mei. Een beetje wakker worden, maar aan de andere kant niet te veel. Niet te veel. Het is rustig.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Radio Zoekhoofd.

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar hebben. Er is intussen een wetsdokter aangesteld. De Belgische marine dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen te vallen. De bouw van de twee nieuwe fregatten, besteld in Nederland, loopt opnieuw ernstige vertraging op. Het order is 8 jaar geleden geplaatst en al 2 keer uitgesteld. Het eerste nieuwe fregat zal pas in 2034 klaar zijn, 7 jaar later dan voorzien. Omdat ons land de bestelling plaatste samen met de Nederlandse defensie, zoeken minister Franken en zijn ambtsgenote Jeschil Gus de komende weken samen naar noodoplossingen. Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitze, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met 3 Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler. It's time for more music. Radio's Go.

Zoals een mooi verhaal, zo aan Christen. Een belle histoire, een beau romance van Michel Fugain. En Le Big Bazaar op Radio Zoo Golf. En Radio Ogenheer, goedemorgen. Iedere keer morgen. En dan nu, The Beatles, The Magic.

Goedemorgen, hier is Radio Zoogold. Overal op FM in het noordoosten van Antwerpen, op DAB Plus in Groot Antwerpen en via zoogold.be. Welkom in de wakkerwereld bij Diederik. Het is vandaag de uitzending van maandag 25 mei. Ja, het is niet echt wat je zegt een maandag. Het is een beetje vakantie vandaag, hè? Een beetje rustig. Ja, niks doen, hè. Alles mag, maar niks moet. Gregory Abbott is dit en Girl, I'm gonna shake.

elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 8 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen, maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoessel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: Radio Zoo.
9: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Wat zeg ik?
1: De oervader, de grootvader, de bompa, de bompie, de papsie van de rock'n'roll natuurlijk. En rock around the clock van Bill Haley en his comments. Hier is Radio Zoo Gold. Welkom. No.

voorzichtig. Niet te hard natuurlijk. Hè. Make your own kind of music. Het wordt vandaag 29 graden op dit ogenblik op de Mostheuvel. Een graadje of 15, met andere woorden, geniet ervan. Goodbye.

0: de stok.
1: Toosten Limburg. Dit is Radio Zoogold. Oldies en meer. Twee vriendinnen komen elkaar tegen, zegt de ene tegen de andere. Ik heb je moeder daar straks gezien, antwoordt de andere. Had ze haar nieuwe ketting aan? Nee hoor, antwoordt de andere dan weer. Ze liep gewoon los.

door het mengpaneel. Zoiets in een heel klein huisje. The Beatles en Can't Buy Me Love. Op Radio Zoo Golden Vergel. Die zijn meer hier bij Diederik in de morgen bij tot aan een uur of 10 vanmorgen. Straks tussen 11 en 2 hebben wij hier bij Bren op de koffie. En vanmiddag tussen 3 en 6 is er Tim in de middag met Tim Peters. Vanavond onze Zoobox. Daarvoor kan je ook plaatjes aanvragen. Service naar onze website. Ga naar zoogold.be.

0: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be. Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
2: Proef nu onze heerlijke asperges.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Niels Dakka natuurlijk en Breaking Up is hard te doen op Radio Zoo, Gold Oldies en meer. Goedemorgen op FM, op DAB Plus in Groot-Antwerpen en via zoogold.be. We hebben Michel Polnareff aan de piano, le piano en Love Me, Please Love Me.

Ja, en bijna helemaal non-stop achter elkaar. Dit is een Radio Zoogold. Al is er meer de Nolans. Die begonnen als de Nolan Sisters. En hun kenmerk was dat ze allemaal een beetje hetzelfde kapsel hadden in die dagen. I'm in the Mood for Dancing was één van hun grote hits. Radio Zoogold, Oldies en meer met de Sounds Orchestral en de Soul Coaching.

0: dat ding is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
5: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

Ja, allemaal netjes achter elkaar. Hè. 50s, 60s en 70s. Een beetje zoals de Locomotion zelf natuurlijk. En Lil Eve op Radio Zoo Gold. Oldies en meer daarvoor. John Miles en Music Diederik en Morgen.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: De mooiste herinnering.
2: Radio Zoekhoofd.
9: Radio Zoekhoofd.
10: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

elke dagje niks doen vandaag. Maandag 25 mei, dit is Radio Zoo. Gold Oldies en meer welkom zo. Tussen 9 en 10, ik draai ze bijna non-stop. En Shalamar, Wilson Pickett, The Beach Boys, Laurie Lohman, The Shadows komen voorbij. En Vic Dana nu. Oh, I want some red roses for Blue Lady.

0: Goedemorgen, I want some red roses for Blue Lady. Maar het is ondertussen al wel vrij warm. Hè? Het is ondertussen ongeveer een graadje of 20. Het wordt 29 graden vandaag, dus je zal ze wel een beetje water moeten geven.
1: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Chirpy, Chirpy, Cheep Cheep van de Middle of the Road natuurlijk. En hier is Radio Zoo Gold, wij draaien oldies en meer dan voor de Shadows, Dance On en Johnny Angel van Real Loman. We zijn onderweg met Johnny Burnett, Bay City Rollers, met Tony Dallara, met Stevie Wonder, de Les Humphrey Singers en veel meer. Dit is Edison Lighthouse.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
3: Proef nu onze heerlijke asperges.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.

op Mexico van de Les Humphreys-zangers op Radio Zoo Gold, Oldies en meer. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Diederik in de Morgen. Morgen vroeg vanaf 7 uur is er een nieuwe. Heel graag tot dan. Everybody.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Radio.

0: www.vlaamsevents.be 0475 81 68 47.
1: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren. Op lange termijn.
3: Oei.
5: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of rebarent.be.
6: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens. Schoolstraat 1 in Schilde. Staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: En mijn douchemaat, dat is versleten, versleten.
8: Hé, hey, buurman, alles oké?
9: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
10: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
11: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 11 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Radio Zoekhoofd.
3: Ja.

Monday, Monday van de mama's en de papa's. Ja, inderdaad, een zeer goede morgen. Het is maandag, maar het is ook een feestdag. Het is Sinkse maandag, hè. Dus voor sommigen mogen al een beetje langer uitslapen. Daar heeft Diederik voor gezorgd. En wij zijn de volgende 3 uur samen. Goedemorgen.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids en family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van Dorpscomité Een Hart voor Wezel, met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
4: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
5: Oh, een doos.
4: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
5: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
4: We zijn weer terug in onze cel.
5: Wat aftraf.
6: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
7: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
8: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: De echte vent huurt bij Ribarent.
9: Opzij, aan de kant.
10: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
11: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
12: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Radio, zo komt.
13: Oldies

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse baan 334 Schilde. Radio Zoo. Wow.

Anna Shapiro met Look Who It Is. Ja, ik ben het. Elke werkdag tussen 11 en 2 bij Brenda op de koffie. Jij kreeg voordien Dream Lover, Love Hit Me en Big The Girls Don't Cry op deze maandag. Richting 12 uur krijg je Bimbo Jet. Goedemorgen.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 12 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft

een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden. Oh.

Supremes wisten het goed, hè. You Can Hurry Love. Op deze maandagmiddag, 12 uur gepasseerd, lunchtijd. Geniet ervan, want het is een feestdag. De meeste mensen zijn thuis, dus kan je extra goed luisteren. En ik wil nog heel even zeggen, ik kreeg een berichtje van Koen Moyaert uit Brasschaat, die Radio Zoo Gold heeft ontdekt. En hij zit elke dag met een tas koffie klaar te wachten op onze beste oldies. Zoals de volgende, Chicken Stevens. Yes, so-

zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen

kende natuurlijk de Dire Straits met hun nummer uit 1977, Sultans of Swing. Maandagmiddag, smakelijk eten. Wij gaan een beetje dromen. En wel van Californië.

The Searchers kreeg je met Needles and Pins. En laat eens weten wat je aan het doen bent op deze vrije dag, op deze feestdag. Dan kan je ons een berichtje sturen. Hè. Afgelopen vrijdag in de weekendshow had ik Fleetwood Mac als artiest van de week. En wij

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renovatie. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

met Help Me Rhonda, een nummer uit 1965. En af en toe geef ik jullie ook wat regionieuws. Want vier kerkgebouwen in Deurne, Brecht, Westerlo en Herentals krijgen een nieuwe toekomst, dankzij steun van de provincie Antwerpen. Via het subsidiekanaal Kerkplus investeert de provincie bijna 370.000 euro in projecten die kerken opnieuw een maatschappelijke rol geven. Met Kerkplus ondersteunt de provincie lokale besturen, kerkbesturen en organisaties die kerkgebouwen duurzaam, toegankelijk en toekomstgericht willen inzetten.

Richard Anthony wist het goed, hè? Ching ching of santé. Want op deze feestdag mag het iets feestelijker zijn, hè? Hopelijk zit u aan een lekkere lunch en bent u aan het genieten van het mooie weer. En van mij krijg je de beste oldies, hè? Tot

af en toe een goeie sloken mag erbij. Tom Jones met Green Green Grass of Home. En de Motors, die zongen in 1978 over die airport. Maar daar moet ik nog heel even mee wachten om op vakantie te gaan.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
6: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten. Radio.

Sadaka, happy birthday sweet 16, die kreeg je van mij in de middagpauze. We zijn bijna richting 1 uur aan het gaan. Dit is A Taste of Honey. Goedemiddag.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: Radio.
1: Het is 1 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar

laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.

Een zeer goede middag. Wij zijn 1 uur voorbij. De Ronettes kreeg je met Be My Baby. Tot 2 uur zit je bij mij op de koffie. Straks hoor je Tim in de middag. En wil jij toch eens een verzoeknummer? Dan ga je eens naar onze website. Kan je zelf een verzoeknummer aanvragen. Een zeer goede middag.

prachtige klassieke nummer van Robert Palmer, Best of Both Worlds. En wie wil dat niet, hè? Ja, geen oorlog meer. Vrede over heel de wereld. Daar gaan we voor, hè. De Four Tops nu met If I Were a Carpenter. Goedemiddag.

0: dat zijn zo van die nummers die in je geheugen blijven zitten. Hè. Art Garfunkel met Bright Eyes. Werd geschreven in 1979. Een zeer goede middag op deze Pinkster Maandag. Lou Rose en Dion Reeves met een prachtig nummer.
1: Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schattekind.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
7: Proef nu onze heerlijke asperges.
8: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
9: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verrel. Be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.

Ja, een leuke sfeer in de studio. That's the way I like it. Zo is dat. Elke werkdag mag ik hier in de studio staan met Radio Zoo Gold. En de beste oldies, die laat ik op jou los.

Een nummer uit 1965. We can work it out. En we gaan een dansje doen, hè? Samen met Nico en Hugo. Ofwel Colleke en Hugo. Met Goedemorgen. Goedemorgen. Ondertussen wel al half twee. Maar

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Bij het

Dean met hun Surf City. En ik surf eruit, want ik ga ook wat genieten van het goede weer. Ik laat jullie in vakkundige handen straks van Tim Peters. En morgen om 11 uur ben ik er weer. Geniet van jouw Pinkster maandag, van de zon, van al het lekkers en vooral van elkaar. Bye bye.

0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: Radio.
1: Het is 2 uur.
5: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: De garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
5: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 3:00.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5:00 aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.

de komende drie uur heb ik Everlasting Love voor je. Welkom in een nieuwe aflevering van Tim in de Middag op deze Pinkstermaandag. Ja, op deze reservezondag, zeg maar, gaan we het een beetje rustig aandoen. Hè. Ja, het is tenslotte toch ook een feestdag. Hè. Muziek heb ik onderweg van Sandy Shaw, The Intruders, Adamo ook. En dit is Marcy Blaine.

0: Nou, wil ik met Jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

een beetje bewegen op deze Pinkstermaandag natuurlijk. Hè. Maar ook niet te veel, zodat je je niet oververhit geraakt natuurlijk, hè, bij deze zomerse temperaturen. Chubby Checker was dat uit het begin van de jaren 60. Blijf bij ons voor heerlijke muziek van de Gibson Brothers, Michael Jackson, Bonnie Tyler. En dit is Bobby V. Go away, little girl. Goedemiddag. Go away.

0: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Radio Zoekal.

op zo'n feestdag kan er misschien een extra zoetigheidje van af, hè? Zometeen, wat denk je, een patéetje om 4 uur? Het gaat er wel in, hè? The Searchers and Sweets for My Sweet, 1963. Nieuws en weer van 4 uur is in aantocht. The Trucks heb ik nog tot die tijd. En deze van Connie Francis. Many Tears Ago.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 4 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment

0: needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk 1 graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.

Oeh, Denise Doobie-Doo. Ze had wel een beetje een gekke achternaam, hè, dat liefje van Randy. Randy and the Rainbows. Zo werd het even over vier. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag op deze maandag 25 mei 2026. Ik zei het afgelopen vrijdag al. Ja, met deze dag zijn we aan de laatste week van Radio Zoo Gold begonnen. Ja, vanaf volgende week maandag 1 juni hoor je iets anders op deze frequenties. Wat dat gaat zijn, ja, dat kom je nog te weten. Maar het gaat alleen maar beter

zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8.

Het gaat niet zo heel goed met de Kinks op een dag als deze in 1965. Op 25 mei van dat jaar, precies 61 jaar geleden, raakte hun gitarist Dave Davis bewusteloos tijdens een optreden van de Kinks in Londen als hij keihard tegen de bekkens op het drumstel van hun drummer Mick Avery aanloopt. Zodoende moeten de Kinks afzien van het restant van hun Britse tournee waar ze op dat moment mee bezig zijn. Dit kwam ook uit 65, A Well Respected Man. Ja, en wat er ook gebeurt, ook al loop je keihard tegen een drumstel aan, altijd blijven lachen. Dat is ook het motto van Pussycat.

romantiek avec toi. Het was Alain Delorme uit 1975. En dan gaan we 31 jaar terug in de tijd. Een dag als deze in 1995 brengt een oude bandopname van Mick Jagger en Keith Richards op 25 mei van dat jaar bij een veiling in Londen $80.000 op. Op de band is te horen hoe de twee Rolling Stones als tieners begin jaren 60 proberen een gitaarloopje van Chuck Berry onder de knie te krijgen. Maar ook hun rivalen zijn van de partij. Het Zweden Jack dat John Lennon draagt op de hoesfoto van Rubber Soul, het album van de Beatles uit 65.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

The McCoys en Sloopy. Sloopy, hang on. We gaan eens kijken in de Britse hitlijst van precies 67 jaar geleden, 21 mei 1959. Toen stond deze plaat daar op nummer 2. Buddy Holly and the Crickets, It Doesn't Matter Anymore.

In de Jukebox Jive. Het is hier inmiddels bloedhit in de studio bij Radio Zoekgold. Ook al is het nog maar lente. Maar het is een zomerse Pinkstermaandag, moet ik wel zeggen. De Rubettes waren dat. Dit is Tavares.

Ray Conniff. En ja, zijn koor natuurlijk, hè, want zonder dat koor zou er niet gezongen worden. For All We Know uit 1965. We blijven in de 60s. Het is natuurlijk onze specialiteit hier bij Radio Zoo Gold. En dat zal ook niet veranderen volgende week. Dat kan ik je alvast beloven. Hier is Trini Lopez.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
4: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

om ons aan op te warmen hebben we geen fire nodig. Maar toch begint het zo rond dit uur van de dag overal een beetje te branden ten lande, denk ik. Hè? Gecontroleerde brandjes in de barbecue. Daar is het wel een weertje voor, hè, op deze zomerse Pinkstermaandag. De Pointer Sisters met een liedje van Bruce Springsteen uit 1978. Tot zometeen 5 uur, nieuws en weer is onderweg. Sammy Davis Jr. nog. En deze van de Easy Beats, die denken al aan vrijdag.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Radio.
1: Het is 5 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
6: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.

spoiler alert, geen melkboer vandaag, hè? Ah ja, het is een feestdag, logisch, hè? Herman's Hermits op Radio Zoogold. Het laatste uurtje van Tim in de middag, daarin ben je alweer beland. We gaan naar 1973, 53 jaar geleden op een dag als deze, lanceert de VS de bemande Skylab 2 met de astronauten Charles Conrad, Joseph Kerwin en Paul Weitz aan boord. Ze hebben als taak de 2 weken eerder gelanceerde Skylab te repareren. Skylab heeft een tekort aan elektriciteit doordat een zonnepaneel niet kan worden uitgevouwen. En bij de lancering werd het andere zonnepaneel afgerukt en op die plaats werd ook het zonnescherm beschadigd. Nog meer reparaties dus. Deze man hebben ze maar niet meegenomen, die zou zich te snel overgeven, denk ik. Ook uit 73, Al Green.

van binnen. Het is tijd voor het dessert volgens mij. Maar daar is het nog een beetje vroeg voor. Hè? En een beetje in de war. Het zal zijn omdat het een feestdag is. Hè. Jackie Wilson, I get the sweetest feeling op Radio Zoo Gold. De meeste en de mooiste oldies, 24 uur per dag op FM, DAB+. En op zoogold.be. Hier zijn Hamilton, Joe Frank en Reynolds. Don't

Het origineel werd gezongen door Wally Whiten. Hij zong Leave Them a Flower en de boodschap was vrijwel identiek. Hè? En ondertussen nog altijd zeer actueel, zo even snel gerekend, 56 jaar later. Hè? Louis Neefs en Laat ons een bloem en dat gras dat nog groen is. Op jouw favoriete oldies radio. Dit is Radio Zoo Gold met Tim in de

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 's-Gravenwezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 's-Gravenwezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 's-Gravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Nou, wil ik met jullie eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
7: Bij je thuis of onderweg, of waar je ook maar bent.
8: Radio Zoo Gold.

Motown Sounds op deze Pinkstermaandag met de Four Tops en Sugar Pie Honey Bunch. I can't help myself. Laten we eens naar het Eurovisie Songfestival van 1977 gaan. Het was de Britse inzending toen en ze eindigden op de tweede plek. Lindsay de Pol en Mike Moran. Rock Bottom. Where are we?

maar wat was ze toch zielig, hè, Françoise Hardy. Al stonden ze in een rijtje aan te schuiven om haar een garçon te zijn, denk ik. Tous les garçons et les filles de mon âge. Il promet dans la rue de Pardieu. Ga zo maar door. 1962, daar zaten we. En nu naar de 70s met Mungo Jerry. Dat is altijd zonnige muziek, hè. Niet alleen in de summertime was ze, maar ook deze. All right, all right, all right.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Dit is Radio Zoo Gold.

Ja, er gebeuren rare dingen bij Precious Wilson. Die spetters op de ruit, dat is waarschijnlijk de sproeier van de buurman die zijn gazon aan het bijsproeien is. Hè? Want regen, dat kan het toch echt niet zijn hoor. I can't stand the rain. Eruption en Precious Wilson bij Radio Zoo Gold. Dit zijn ze, de meeste en de mooiste oldies uit de 50s, 60s, 70s en meer. En dat bijna non-stop achter elkaar. Uit het begin van de jaren 80 is dit Jimmy Ruffin.

We spelen tikkertje. Ik verstop me dan wel in de schaduw. Of ben ik nu twee spelletjes, tikkertje en verstoppertje, door elkaar aan het gooien? Ja, volgens mij wel. Het zal de warmte zijn, denk ik. Het was de Dizzy Mans Band uit het begin van de jaren 70. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Ik ga een hapje eten. Als jij dat ook gaat doen, dan wens ik je smakelijk eten. Nog een hele fijne Pinkster maandagavond, zeg maar. En morgen om 3:00 een nieuwe afspraak hier op Radio

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
7: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
6: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
1: Tot 8 uur vanavond.
5: Radio Zoo Gold.
1: Is dit de Zoobox?

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
8: Dit is Radio Zoo Gold.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevelen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevelen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Radio's.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: Luistertijd.
1: Goeie avond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
7: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
6: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen en er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.

0: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
2: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
1: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond.

0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids en family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel, met medewerking van Lokaal Bestuur Schilde, Middenstand Schravenwezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
7: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
8: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
9: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
10: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. De kattenstaart.be.
11: Opzij, aan de kant.
12: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond. Radio. Het is 9 uur.
2: Nieuws en weer.
3: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
4: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
3: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen en er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk, nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
1: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede is...

om het verkeer vlot te leggen en er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp-Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden, in de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm, een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
7: Radio Soekhoofd.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goedenavond.
2: Radio.
0: Het is 11 uur.
2: Radio Zoogold.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
0: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.

0: Een hart voor Wezel presenteert de jaarlijkse dorpsdag in het centrum van 't Grave Wezel op zaterdag 6 juni. Vanaf 5 uur 's middags is er doorlopend sfeer en ambiance met een feestmarkt, kids and family fun, acts en ambiance, shopping, food and drinks en kermis. Als feestelijke afsluiter is er een spetterend vuurwerk om 11 uur 's avonds. Kom meegenieten op 6 juni in het dorpshart van 't Grave Wezel. De dorpsdag is een organisatie van dorpscomité Een Hart voor Wezel met medewerking van lokaal bestuur Schilde, middenstand 't Grave Wezel Parelt en Zoo Radio. Meer info op eenhartvoorwezel.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilploot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Radio Zoekout.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw gouden radio.
0: Het is middernacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht.
2: Radio.
0: Het is 1 uur.
2: Radio Zoogold.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht. Radio. Het is 2 uur.
1: Radio Zoogold.